Face, don't know where I am, 'cause I got my drugs from Amsterdam.

2. We make you move. Dit is Top 2.

Een goeiemorgen. Spanje is de eerste finalist op het WK voetbal. Het klopte Frankrijk met 2-0. In de finale neemt Spanje het zondag in New York op tegen titelverdediger Argentinië of Engeland. Die spelen vanavond nog de andere halve finale. De 6 vermisten na de brand in Brussel zijn Roemenen of Belgen, dat meldt het Arbeidsauditoraat. Gisterenochtend brak er brand uit in het Oxygebouw. In een van de liften werden 6 lichamen gevonden, maar het is nog niet 100% zeker dat dat ook de lichamen van de 6 vermisten zijn. Ook de oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. 12 van de 13 dodelijke slachtoffers na de bosbranden in het zuiden van Spanje zijn buitenlanders, dat melden de Spaanse autoriteiten. Het gaat om 8 vrouwen en 5 mannen, 7 Britten, een Spanjaard, een Franse vrouw en een Amerikaanse. Bij die bosbranden zijn ook 3 Belgen omgekomen. En de VS heeft Iran opnieuw aangevallen, dat meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN. Voorlopig is er geen sprake van slachtoffers of gewonden. Iran heeft wel gereageerd met luchtaanvallen op Amerikaanse doelwitten in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Daarbij vielen zeker 4 gewonden. We krijgen een zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 23 aan de kust. Ook morgen hetzelfde, veel zon en tropische temperaturen. Vrijdag koelt het af tot een graad of 24 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.

0: stages met meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
1: Dokter, ik heb een probleem. Aha. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
2: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen. Hè?
3: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
4: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswagenherrichting. Wieder recht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl. Praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is nu toch niet serieus.
5: Zij, zie je al een keer naar Famiflora geweest?
6: Famiflora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen. Famiflora. Je moest groen en de pannen.
5: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.
4: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
7: Sleepwalk. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
8: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
9: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.

0: Kees.
1: Een goedemorgen. Spanje is de eerste finalist op het WK voetbal. Het klopte Frankrijk met 2-0. In de finale neemt Spanje het zondag in New York op tegen titelverdediger Argentinië of Engeland. Die spelen vanavond nog de andere halve finale. De 6 vermisten na de brand in Brussel zijn Roemenen of Belgen, dat meldt het arbeidsauditoraat. Gisterenochtend brak er brand uit in het Oxygebouw. In een van de liften werden 6 lichamen gevonden, maar het is nog niet 100% zeker dat dat ook de lichamen van de 6 vermisten zijn. Ook de oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. 12 van de 13 dodelijke slachtoffers na de bosbranden in het zuiden van Spanje zijn buitenlanders, dat melden de Spaanse autoriteiten. Het gaat om 8 vrouwen en 5 mannen. 7 Britten, een Spanjaard, een Franse vrouw en een Amerikaanse. Bij die bosbranden zijn ook 3 Belgen omgekomen. En de VS heeft Iran opnieuw aangevallen, dat meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN. Voorlopig is er geen sprake van slachtoffers of gewonden. Iran heeft wel gereageerd met luchtaanvallen op Amerikaanse doelwitten in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Daarbij vielen zeker 4 gewonden. We krijgen een zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 23 aan de kust. Ook morgen hetzelfde, veel zon en tropische temperaturen. Vrijdag koelt het af tot een graad of 24 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.

0: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
1: Begint er niet over.
0: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
1: Serieus?
2: Dus niet zoals een interim kantoor.
0: Zonder interim, zonder vacaturesite. Gewoon via personeelsmagneet.be.
3: Oh, dat zegt iets voor u. Het is nog solden ook.
4: Gok, weet niet. Twijfel nog.
5: Ah, wat doe jij nu?
3: Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
4: Duik de hele maand juli in ons soldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
6: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ HS, Steve W, Yves Solid Sounds, The Foxy Brothers en meer. Meer info en tickets, topradio.be.
7: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op

0: is.
1: Goedemorgen. Spanje is de eerste finalist op het WK voetbal. Het klopte Frankrijk met 2-0. In de finale neemt Spanje het zondag in New York op tegen titelverdediger Argentinië of Engeland. Die spelen vanavond nog de andere halve finale. De 6 vermisten na de brand in Brussel zijn Roemenen of Belgen, dat meldt het arbeidsauditoraat. Gisterenochtend brak er brand uit in het Oxygebouw. In een van de liften werden 6 lichamen gevonden, maar het is nog niet 100% zeker dat dat ook de lichamen van de 6 vermisten zijn. Ook de oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. 12 van de 13 dodelijke slachtoffers na de bosbranden in het zuiden van Spanje zijn buitenlanders, dat melden de Spaanse autoriteiten. Het gaat om 8 vrouwen en 5 mannen. 7 Britten, een Spanjaard, een Franse vrouw en een Amerikaanse. Bij die bosbranden zijn ook 3 Belgen omgekomen. En de VS heeft Iran opnieuw aangevallen, dat meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN. Voorlopig is er geen sprake van slachtoffers of gewonden. Iran heeft wel gereageerd met luchtaanvallen op Amerikaanse doelwitten in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Daarbij vielen zeker 4 gewonden. We krijgen een zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 23 aan de kust. Ook morgen hetzelfde, veel zon en tropische temperaturen. Vrijdag koelt het af tot een graad of 24 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.

0: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
1: I speak a bit English, yes.
0: Wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, for parties, but also for meetings and other evenements. The key. The tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send eens een mailtje, niet?
3: Hier de graafkraam, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
4: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
5: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ Jan, Vinyl, DJ HS, Stef DNO en meer. Meer info en tickets, topradio.be.
6: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij DevoCrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op

0: headlines.
1: Goedemorgen. Een iemand ligt op intensieve na het lek in de haven van Antwerpen. Vermoedelijk een arbeider die in contact kwam met de giftige stof waterstoffluoride. Nog 28 anderen liggen in het ziekenhuis. In de haven zelf zijn ze op dit moment de lekkende container van het schip aan het halen. Dat zegt burgemeester Mark van de Vijver.
2: Nu is het vooral de bedoeling om die containers te verwijderen. Er is een lekbak waar dat men die containers gaat opzetten. Dan zou het kunnen zijn dat er terug wat extra rookontwikkeling aanwezig is. Maar het is ook de bedoeling om metingen te doen in het ruim van het schip. Om te kijken of dat daar eventueel schadelijke gevolgen zijn.
1: Een deel van het scheepvaartverkeer ligt ook stil. En bedrijven in de buurt moeten hun buitenactiviteiten staken. Rond deze tijd zitten ze bij Tomorrowland samen over het komende festivalweekend. Je hoort Debbie Wilmsen van Tomorrowland.
3: Er is eigenlijk nog niet gesproken over zaken zoals roken of barbecues of andere zaken op het terrein. Sowieso hebben we in het verleden ook al wel hitteplannen moeten doorvoeren. En dan zijn er ook wel maatregelen getroffen geweest naar bijvoorbeeld barbecues, maar ook naar watervoorzieningen, beneveling. Dus we zijn er eigenlijk wel op voorbereid en het is echt een kwestie van goede afspraken maken.
1: Gisteren besliste de burgemeesters en de gouverneur dat er geen vuurwerk afgestoken mag worden, omdat het te droog is en de kans op brand te groot. En ook in Duitsland staat de natuur in brand. In het noordoosten is vuur uitgebroken op een voormalig militair oefenterrein. Zo'n 250 brandweermensen zijn ter plaatse om het vuur te blussen. Maar dat is niet makkelijk, omdat er op het terrein nog oude munitie ligt die nog niet ontploft is. Enkele dorpen in de buurt werden ook al geëvacueerd. En Spanje is de eerste finalist op het WK voetbal. Het klopte in de halve finale topfavoriet Frankrijk met 2-0. Sportjournalist Janko Beekman zag een matige wedstrijd.
4: Spanje is zeker een terechte finalist voor mij. Was voor het toernooi toch een van de grote favorieten op WK-winst zelfs. Dus op zich is het zeker geen verrassing dat ze in de finale staan. Wat voor mij wel een verrassing was, is de manier waarop die halve finale tegen Frankrijk is verlopen. Dat werd eigenlijk al een beetje afgeschilderd als een finale avant la lettre. Toch ja, de twee grote favorieten tegen elkaar. Maar als we er heel eerlijk over zijn, we hebben lang geen goede wedstrijd gekregen.
1: In de finale zal Spanje het opnemen tegen titelverdediger Argentinië of Engeland. Die halve finale wordt vanavond gespeeld. We krijgen een zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 23 aan de kust. Ook morgen hetzelfde, veel zon en tropische temperaturen. Vrijdag koelt het af tot een graad of 24 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
0: Dit

0: Goedemorgen. Er liggen nog altijd 28 mensen in het ziekenhuis na het lek in de haven van Antwerpen gisteravond. Eén iemand ligt op intensieve. In de haven zelf zijn ze op dit moment de lekkende container van het schip aan het halen. Dat zegt burgemeester Mark van de Vijver.
1: Nu is vooral de bedoeling om die containers te verwijderen. Er is een lekbak waar men die container gaat opzetten. Dan zou het kunnen zijn dat er terug wat extra rookontwikkeling aanwezig is. Maar het is ook de bedoeling om metingen te doen in het ruim van het schip. Om te kijken of dat daar eventueel schadelijke gevolgen zijn.
0: Een deel van het scheepvaartverkeer ligt ook stil. En bedrijven in de buurt moeten hun buitenactiviteiten staken. En rond deze tijd zitten ze bij Tomorrowland samen over het komende festivalweekend om te kijken of er nog extra maatregelen genomen moeten worden door de hitte. Debbie Wilmsen.
2: Er is eigenlijk nog niet gesproken over zaken zoals roken of barbecues of andere zaken op het terrein. Sowieso hebben we in het verleden ook al wel hitteplannen moeten doorvoeren. En dan zijn er ook wel maatregelen getroffen geweest naar bijvoorbeeld barbecues, maar ook naar watervoorzieningen, beneveling. Dus we zijn er eigenlijk wel op voorbereid en het is echt een kwestie van goede afspraken maken.
0: Gisteren beslisten de burgemeesters en de gouverneur dat er geen vuurwerk afgestoken mag worden, omdat het te droog is en de kans op brand te groot. We krijgen een zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 23 aan de kust. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden. Vrijdag koelt het af tot een graad of 26 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. landoflove.be.
3: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw communitte in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
4: Oh, dat zegt iets voor u. Het is nog zolden ook.
5: Gok, weet niet. Ik twijfel nog.
6: Ah, wat doe jij nu?
4: Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
5: Duik de hele maand juli in ons soldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
3: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
7: Zij, zie je al een keer naar Famiflora geweest?
8: Famiflora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen. Famiflora. In Moeskroen en de pannen.
7: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.
9: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be.
10: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
11: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
12: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
13: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
14: Top 2.

0: Goedemorgen. Experten waarschuwen voor het HPV-virus. Dat is een seksueel overdraagbare infectie die in sommige gevallen kanker kan veroorzaken. Vaccinoloog Pierre van Damme staat dit weekend op Tomorrowland om jongeren te informeren.
1: We weten dat er bestaan 200 types van dat virus en een 12-tal hebben verband met kanker, waaronder baarmoederhalskanker, maar ook anuskanker, peniskanker, kanker ter hoogte van de keel. Dat is een reden waarom dat we vooral aandacht willen besteden aan het feit dat je dit kan voorkomen met die vaccinatie.
0: Meer dan 8 op de 10 mensen raken ooit besmet met het virus, maar in de meeste gevallen is het onschuldig. Een Belgisch team gaat richting Parijs om te helpen bij de bosbranden in Fontainebleau. Daar is op dit moment al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. En dat heeft ook grote gevolgen voor de dieren. Dat is meteen ook de focus van dat Belgische team. Ze zullen de getroffen dieren evacueren, opvangen en verzorgen. En sport, vanaf augustus, bij de start van het nieuwe voetbalseizoen, krijg je een melding als de VAR moet tussenkomen tijdens een wedstrijd in onze competitie. Het zal een soort pancarte zijn die zowel in het stadion als op je tv verschijnt. Op die manier weten mensen beter wanneer de VAR iets aan het checken is. En ook de uiteindelijke beslissing van de scheidsrechter wordt op die manier getoond. Vanaf september gaat het nog een stapje verder, dan gaat de scheidsrechter zijn beslissing ook uitleggen via de stadionmicrofoons. Dat gebeurt nu ook al op het WK. We krijgen een zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 23 aan de kust. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden. Vrijdag koelt het af tot een graad of 26 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.

0: Hallo, key to party, kan ik u helpen?
1: I speak a bit English, yes.
0: Wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, for parties, but also for meetings and other evenements. The key. The tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: En do you or your friends want to work here? Send eens een mailtje, nee?
3: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
4: Begint er niet over.
3: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
4: Serieus?
5: Dus niet zoals een interim kantoor.
3: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
6: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
7: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
8: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
9: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
10: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
11: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen. Hè?
9: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri. Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
12: Kansen krijgen op je werk.
13: Check.
12: Interesse in machines.
13: Check.
12: Goede werksfeer.
13: Yes.
12: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
14: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ HS, Steve W, Yves Solid Sounds, The Foxy Brothers en meer. Meer info en tickets? Topradio.be.
15: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
16: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
15: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
16: Sun wie?
15: Sun Systems.
17: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
16: Ja, chique ding is dat, hè.
15: Sun Systems.
16: Ja, hallo maat.
14: Dit is Top 2.

0: Nieuws.
1: Een goedemorgen. Experten waarschuwen voor het HPV-virus. Dat is een seksueel overdraagbare infectie die in sommige gevallen kanker kan veroorzaken. Vaccinoloog Pierre van Damme staat dit weekend op Tomorrowland om jongeren te informeren.
2: We weten dat er bestaan 200 types van dat virus en een 12-tal hebben verband met kanker, waaronder baarmoederhalskanker, maar ook anuskanker, peniskanker, kanker ter hoogte.

0: aan de keel. Dat is een reden waarom dat we vooral aandacht willen besteden aan het feit dat je dit kan voorkomen met die vaccinatie.
1: Meer dan 8 op de 10 mensen raken ooit besmet met het virus, maar in de meeste gevallen is het onschuldig. Een Belgisch team gaat richting Parijs om te helpen bij de bosbranden in Fontainebleau. Daar is op dit moment al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. En dat heeft ook grote gevolgen voor de dieren. Dat is meteen ook de focus van dat Belgische team. Ze zullen de getroffen dieren evacueren, opvangen en verzorgen. En sport, vanaf augustus, bij de start van het nieuwe voetbalseizoen, krijg je een melding als de VAR moet tussenkomen tijdens een wedstrijd in onze competitie. Het zal een soort pancarte zijn die zowel in het stadion als op je tv verschijnt. Op die manier weten mensen beter wanneer de VAR iets aan het checken is. En ook de uiteindelijke beslissing van de scheidsrechter wordt op die manier getoond. Vanaf september gaat het nog een stapje verder, dan gaat de scheidsrechter zijn beslissing ook uitleggen via de stadionmicrofoons. Dat gebeurt nu ook al op het WK. We krijgen een zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 23 aan de kust. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden. Vrijdag koelt het af tot een graad of 26 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.

0: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
3: Begint er niet over.
2: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
3: Serieus?
4: Dus niet zoals een interim kantoor.
2: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
5: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
6: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
1: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
7: Oh, dat is echt iets voor u. Het is nog solden ook.
8: Gok, weet niet. Ik twijfel nog.
7: Ah, wat doe jij nu? Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
8: Duik de hele maand juli in ons soldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezierwinkelen.
9: Zij, zie je al een keer naar Famiflora geweest?
10: Famiflora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen. Famiflora. In Moeskroen en de pannen.
9: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.
11: Dit is Top 2. We make you move.
12: Welcome to the Heartbreak Hotel. Check your problems in, drop your feelings off, and enjoy your stay.

0: Lowlands.
1: Goedemiddag. Geen nieuwe slachtoffers na de brand in het Oxygebouw in Brussel. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. Dat betekent dat de balans blijft op 6 dodelijke slachtoffers, 5 Belgen en 1 Roemeen. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, zegt arbeidsauditeur Brecht Spijbroek.
2: Het is zo dat er defecten zijn geweest aan de lift en dat wellicht de cabine naar beneden is gestort. Van welke verdieping dat is gebeurd en wat daaraan de oorzaak lag, dat is ook moeilijk zeggen. Was er een defect aan de lift en heeft dat de brand veroorzaakt? Was er een brand en heeft dat het defect aan de lift veroorzaakt? Was er een externe oorzaak?
1: 1 Belgische en 1 Roemeense arbeider liggen ook nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Diesel wordt morgen weer een pak duurder, naar het hoogste niveau in bijna 2 maanden. Je betaalt nu maximaal €2,15 per liter of 10 cent per liter erbij. De reden hoef ik u niet meer te vertellen, de onstabiele situatie in het Midden-Oosten. Britse tieners krijgen een avondklok voor sociale media. Heel concreet zullen jongeren van 16 en 17 tussen middernacht en 6 uur 's ochtends niet meer op apps als TikTok of YouTube kunnen. Dat heeft de Britse regering beslist. De vraag is hoe effectief dat zal zijn, want jongeren kunnen de instellingen wel zelf nog aanpassen. Eerder dit jaar besliste de Britse regering ook al dat jongeren onder de 16 vanaf volgend jaar helemaal niet meer op sociale media mogen. En sportrode duivel Thomas Meunier gaat naar Sunderland. Een transfer naar de Engelse Premier League dus, dat bevestigt de club. Hij tekent er een contract voor 2 seizoenen. Sunderland werd vorig seizoen 7e in de Premier League. Meunier is 34 en speelde de afgelopen tijd bij Lille in Frankrijk. En dan nog een opvallende sportprestatie van een Amerikaanse man. Die heeft een marathon gelopen met 125 t-shirts aan. Goed voor 20 kilo aan extra gewicht. Hij heeft daarmee een nieuw wereldrecord te pakken. Het oude stond op 100 t-shirts. Hij kwam uiteindelijk binnen de 6 uur aan en zei na afloop dat hij zich een levende burrito voelde. Terecht. Volop zon en warm tot 31 graden in het binnenland, aan de kust iets frisser. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden. Vrijdag koelt het af tot een graad of 26 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.

0: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
1: Yes, I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, for parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, nee?
3: Later, als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
4: Geen side job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
5: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
6: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
7: Land of Love. Zaterdag 29 augustus, Torhout. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
6: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
8: Hier de graafkraam, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
9: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
10: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ Jan, Vinyl, DJ HS, Stef DNO en meer. Meer info en tickets, topradio.be.
11: Zij, zie je een keer naar Famie Flora geweest?
12: Famie Flora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
13: Famie Flora.
12: In Moeskroen en de pannen.
11: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.
14: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
15: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
14: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
15: Sun wie?
14: Sun Systems.
16: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
15: Ja, chique ding is dat, hè.
14: Sun Systems. Ja, hallo maat.
17: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem.
18: Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt.
17: Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.
19: Sleepwalk.
20: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
21: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
22: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
23: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.

0: Nieuws.
1: Goedemiddag. In Bilze-Hoeselt in Limburg is vanmorgen een kindje van 2 overleden. Het zat achter op de fiets bij een volwassene toen ze gegrepen werden door een auto. Het kindje werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar aan zijn verwondingen. 4 van de 6 dodelijke slachtoffers van de brand in het Oxygebouw in Brussel werkten voor dezelfde firma. Een metaalbedrijf uit Alken in Limburg. Journaliste Rosalie Pieters.
2: Een bedrijf gespecialiseerd in lassen en lasersnijden. Het is een klein bedrijf waar eigenlijk maar 8 mensen werken. Een van de zaakvoerders zat ook mee in de lift, dus je kan je inbeelden dat dat daar aankomt als een enorme schok, een zware balans daar in Alken.
1: Ze kwamen om het leven toen een lift naar beneden stortte tijdens een brand. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. En sportroodduivel Thomas Meunier gaat naar Sunderland. Een transfer naar de Engelse Premier League dus, dat bevestigt de club. Hij tekent er een contract voor 2 seizoenen. Sunderland werd vorig seizoen 7e in de Premier League. Meunier is 34 en speelde de afgelopen jaren bij Lille in Frankrijk. Volop zon en warm tot 31 graden in het binnenland, aan de kust frisser. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden. Vrijdag koelt het af tot een graad of 26 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.

0: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
1: Yes, I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor ens. Yes, for parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send eens een mailtje, nee?
3: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
4: Begint er niet over.
3: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
4: Serieus?
5: Dus niet zoals een interim kantoor.
3: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
6: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Modu van. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
7: Zeg, zie je al een keer naar Famiflora geweest?
8: Famiflora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen. Famiflora. Je moest groen en de pannen.
7: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.
6: Allee, serieus. Modu van. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer.

0: Goedemiddag. Het scheepvaartverkeer in het deurgangdok ligt nog altijd stil. Aanleiding is het giftige lek dat gisteravond op een vrachtschip ontstond. In totaal werden 186 personen afgevoerd. 25 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Journalist Maarten Knuts.
1: Er is een gat in die container van 10 op 10 centimeter. Dat wordt nu dus gedicht. En dat hele containerschip staat op dit moment ook in een bak. Een bak om het lekken tegen te gaan. Eigenlijk, daar zit ook kalk in. En die kalk moet dat toxische gas ook absorberen. Als dat gebeurd is, dan gaan ze straks ook kijken of de lading van dat schip, van die containers, is aangetast.
0: Daarna volgt er ook een controle. Er is een veiligheidsperimeter ingesteld. 4 van de 6 dodelijke slachtoffers van de brand in het Oxygebouw in Brussel werkten voor dezelfde firma, een metaalbedrijf uit Alken in Limburg. Journaliste Rosalie Pieters.
2: Een bedrijf gespecialiseerd in lassen en lasersnijden. Het is een klein bedrijf waar eigenlijk maar 8 mensen werken. Een van de zaakvoerders zat ook mee in de lift, dus je kan je inbeelden dat dat daar aankomt als een enorme schok, een zware balans daar in Alken.
0: Ze kwamen om het leven toen een lift naar beneden stortte tijdens een brand. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. En tennis. Onze landgenoot Raphaël Collignon heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op het toernooi van Gestaat. Collignon versloeg een Italiaan in 2 sets. Het werd 2 keer 7-6. In de volgende ronde neemt hij het op tegen een Monegask of een Duitser. Volop zon en warm tot 31 graden in het binnenland aan de kust frisser. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden. Vrijdag koelt het af tot een graad of 26 en is er ook kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Laan de Vlaar. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. LaanDeVlaar.be.
3: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
4: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
5: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
6: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatsenmonteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
7: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
8: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weer een middagske Macri voor in Ronsen.
9: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.
6: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
10: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ HS, Steve W, Yves Solid Sounds, The Foxy Brothers en meer. Meer info en tickets? Topradio.be.
11: Vandaag zonnig. Rond de middag harde windstoten en 13 graden. Om 14 uur 25 graden en volle zon. En om 15 uur opnieuw buien.
12: Ja, hallo maat. Wat is met dat nu weer?
13: Kom je anders manneke bij mij? Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed. In weer en wind.
12: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
13: Sun Systems. Ja, hallo maat.
14: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be.
15: Sleep World.
16: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
17: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
18: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
19: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.

0: 1.
1: Goedemiddag. In het deurgangdok in de haven van Antwerpen kan het scheepvaartverkeer stilaan hervatten. Een van de twee terminals mag opnieuw open, dat meldt de haven van Antwerpen. Gisteravond werd het deurgangdok uit voorzorg gesloten nadat er een giftig lek was ontstaan op een vrachtschip. In totaal werden 186 personen medisch geëvalueerd. 25 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Er heeft een zware brand gewoed in een woning in Kesselo in Vlaams-Brabant. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en ook verschillende buurtbewoners werden geëvacueerd. Na zo'n uurtje kregen de hulpdiensten het vuur onder controle. Er vielen ook geen gewonden. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In heel Vlaams-Brabant geldt vanaf vrijdag een oppompverbod door de droogte. Dat meldt de provincie-gouverneur. Het is dan verboden om water te halen uit onbevaarbare waterlopen en grachten. Ook in West-Vlaanderen en Limburg geldt al een oppompverbod, net zoals in grote delen van Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Morgen komt ook de droogtecommissie samen om extra maatregelen te bespreken. En tennis, onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op het toernooi van Kestad. Collignon versloeg een Italiaan in 2 sets. Het werd 2 keer 7-6. In de volgende ronde neemt hij het op tegen een Monegask of een Duitser. Volop zon en warm tot 31 graden in het binnenland aan de kust frisser. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden. Vrijdag koelt het af tot een graad of 26 en kans op regen dan ook. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.

0: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.

0: Hallo, key to party, kan ik je helpen?
1: I speak a bit English, yes.
0: Wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, niet?
3: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
4: Begint er niet over.
3: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
4: Serieus?
5: Dus niet zoals een interim kantoor.
3: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
6: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswagenherrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeelte. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
7: Zeg, zie je al een keer naar Famiflora geweest?
8: Famiflora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen. Famiflora. Je moest groen en de pannen.
7: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.
6: Allee, serieus. Moduvan, wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
9: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.

0: Nieuws.
1: Goedemiddag. In het deurgangdok in de haven van Antwerpen kan het scheepvaartverkeer stilaan hervatten. Een van de twee terminals mag opnieuw open, dat meldt de haven van Antwerpen. Gisteravond werd het deurgangdok uit voorzorg gesloten nadat er een giftig lek was ontstaan op een vrachtschip. In totaal werden 186 personen medisch geëvalueerd. 25 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Er heeft een zware brand gewoed in een woning in Kesselo in Vlaams-Brabant. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en ook verschillende buurtbewoners werden geëvacueerd. Na zo'n uurtje kregen de hulpdiensten het vuur onder controle. Er vielen ook geen gewonden. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In heel Vlaams-Brabant geldt vanaf vrijdag een oppompverbod door de droogte. Dat meldt de provincie-gouverneur. Het is dan verboden om water te halen uit onbevaarbare waterlopen en grachten. Ook in West-Vlaanderen en Limburg geldt al een oppompverbod, net zoals in grote delen van Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Morgen komt ook de droogtecommissie samen om extra maatregelen te bespreken. En tennis. Onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op het toernooi van Kestad. Collignon versloeg een Italiaan in 2 sets. Het werd 2 keer 7-6. In de volgende ronde neemt hij het op tegen een Monegask of een Duitser. Volop zon en warm tot 31 graden in het binnenland aan de kust frisser. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden. Vrijdag koelt het af tot een graad of 26 en kans op regen dan ook. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.

0: 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
1: Dokter, ik heb een probleem. Aha. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
2: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen. Hè?
3: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.
4: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw toppen?
5: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
4: Zij, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
5: Sun wie, hè?
4: Sun Systems.
6: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
5: Ja, chique ding is dat, hè.
4: Sun Systems. Ja, hallo maat.
7: Top 2.

0: Goedenavond. Bij de zware kettingbotsing op de E40 in Brugge zijn 10 gewonden gevallen. Dat bevestigt de federale politie. Niemand is in levensgevaar. In totaal waren bij het ongeval zo'n 8 voertuigen betrokken, daarbij ook 2 vrachtwagens. Peter Bruinings van het Verkeerscentrum.
1: De snelweg is intussen weer vrij en dat na toch wel een straffe prestatie van de hulpverleners. Die waren massaal aanwezig en hebben in nog geen 2 uur tijd 5 voertuigen getakeld, een hele reeks gewonden opgevangen en dan ook nog het wegdek moeten schoonmaken, want er was een olielek. Dus dat is uiteindelijk toch al bij al snel gegaan.
0: Autobouwer Volvo Cars blijft investeren in de fabriek van Gent. Het bedrijf heeft daarover een intentieverklaring ondertekend met de Vlaamse en federale overheid. Concreet krijgt Volvo bijna 120 miljoen euro aan steunmaatregelen. In ruil gaat Volvo fors investeren, vertelt premier Bart De Wever.
2: Nieuwe technieken, productiemogelijkheden, de beste technologie die op de wereld bestaat, die naar ons land gaat komen. En wat we vandaag hebben gehoord, is eerder een uitbreiding en nog het aantrekken van andere bedrijven in het ecosysteem van elektrische voertuigen, dat op het hoogste technologisch niveau zal worden gebracht dat deze wereld op dit moment kent.
0: Mogelijk gaat het om Chinese modellen als Polestar en zo. In totaal werken er 6000 mensen in de fabriek. Bij de natuurbrand in het noorden van Duitsland is nu al meer dan 150 hectare natuur afgebrand, dat melden de lokale autoriteiten. Zo'n 200 brandweerlieden proberen de brand te blussen. Ook Turkije wordt getroffen door bosbranden, onder meer in het zuidwesten. Daar moesten meer dan 1000 mensen geëvacueerd worden uit hotels en vakantiewoningen. Ook de branden in Spanje en Frankrijk zijn nog niet volledig onder controle. Sport. De Noor Søren Werenskjold heeft verrassend de 11e etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Werenskjold was in de massasprint sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en onze landgenoot Milan Fritin. Jasper Philipsen werd gedeclasseerd. De Sloveen Tadej Pogačar blijft leider. Het was trouwens de snelste etappe in de Tour ooit. In totaal reden de renners 50,91 km per uur gemiddeld over 163 kilometer. Annie Geraerts en Ray Verhagen, beter bekend als de Bomma en Albert van familie, zijn ontvangen op het kasteel van Laeken. Ze vierden er samen met koning Filip en koningin Mathilde hun 100ste verjaardag. Een enorme eer, noemden de Bomma en Albert het.
3: Doe die toch wel iets hoor. Je zegt, ja, dat zijn ook mensen gelijk dat wij zijn, maar als het dan zover is, dan raakt hij toch.
4: Je voelt wel een sociale bewogenheid, het pure interesse wat dat er in de maatschappij en ook in ons beroep eventueel leeft.
0: Vanaf september zijn ze ook allebei terug te zien in familie voor hun 36e seizoen op rij. Vanavond brede opklaringen en nog lang warm. Vannacht koelt het af naar minimaal tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond de 30 graden. Vanaf vrijdag koelt het af, maximaal tot 26 graden met kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.

0: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
1: Geen side job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
2: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
3: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
4: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
3: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be. Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
5: Oh, dat is echt iets voor u. Het is nog zolden ook.
6: Gok, weet niet. Ik twijfel nog.
5: Wat doe jij nu? Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
6: Duik de hele maand juli in ons zoldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
7: Kansen krijgen op je werk.
8: Check.
7: Interesse in machines.
8: Check.
7: Goede werksfeer.
8: Yes.
7: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
9: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ Jan, Vinyl, DJ HS, Stef DNO en meer. Meer info en tickets, topradio.be.
10: Zij, zie je al een keer naar Famiflora geweest?
11: Famiflora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
12: Famiflora.
11: Je moest groen en de pannen.
10: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.
13: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
14: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
13: Zij, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
14: Sun wie, hè?
13: Sun Systems.
15: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
14: Ja, chique ding is dat, hè.
13: Sun Systems. Ja, hallo maat.
16: Sleepworld. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
17: Die verlangt alweer om te gaan slapen, want Sleepworld laat 's nachts je dromen tot leven komen.
18: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleepworld is elke zondag open van 2 tot 6.
19: Sleepworld, uw slaap houdt ons wakker.
20: Top 2.

0: Nieuws.
1: Goedenavond. Heisa in de Ronde van Frankrijk. Onze landgenoot Jasper Philipsen wordt dan toch niet gedeclasseerd. Dat is beslist na overleg tussen de jury en zijn ploeg. Philipsen sprintte in de 11e rit naar een 3e plaats, maar werd na een gevaarlijk manoeuvre in de uitslag teruggezet. Zo'n half uur later kwam de jury op zijn beslissing terug. Ploegleider Christophe Roodhoofd.
2: We hebben samen naar de beelden gekeken, we hebben ons verhaal mogen doen, we hebben meerdere keren samen gekeken en uiteindelijk is zowel de gele kaart als de disqualificatie verworpen. Het is niet omdat Jasper Philipsen ergens in betrokken is dat hij

0: rijke rijstrook. Daarop reden verschillende auto's tegen elkaar. In totaal waren bij het ongeval zo'n 8 voertuigen betrokken, daarbij ook 2 vrachtwagens. Peter Bruinings van het Verkeerscentrum.
1: De snelweg is intussen weer vrij en dat na toch wel een straffe prestatie van de hulpverleners. Die waren massaal aanwezig en hebben in nog geen 2 uur tijd 5 voertuigen getakeld, een hele reeks gewonden opgevangen en dan ook nog het wegdek moeten schoonmaken, want er was een olielek. Dus dat is uiteindelijk toch al bij al snel gegaan.
0: De weg is sinds 6:30 opnieuw vrij. Autobouwer Volvo Cars blijft investeren in de fabriek van Gent. Het bedrijf heeft daarover een intentieverklaring ondertekend met de Vlaamse en federale overheid. Concreet krijgt Volvo bijna 120 miljoen euro aan steunmaatregelen. In ruil gaat Volvo fors investeren, vertelt premier Bart De Wever.
2: Nieuwe technieken, productiemogelijkheden, de beste technologie die op de wereld bestaat, die naar ons land gaat komen. En wat we vandaag hebben gehoord, is eerder een uitbreiding en nog het aantrekken van andere bedrijven in het ecosysteem van elektrische voertuigen, dat op het hoogste technologisch niveau zal worden gebracht dat deze wereld op dit moment kent.
0: Mogelijk gaat het om Chinese modellen als Polestar en zo. In totaal werken er 6000 mensen in de fabriek. De 2 verdachten van de schietpartij in Houthalen-Helchteren in Limburg zijn aangehouden voor poging tot doodslag. Dat meldt het parket. Het gebeurde maandagavond. 2 mannen van 32 en 42 beschoten elkaar, mogelijk na een uit de hand gelopen burenruzie. Ze raakten daarbij gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis. Intussen zijn ze aan de beter hand en zitten ze in de gevangenis. Bij de natuurbrand in het noorden van Duitsland is nu al meer dan 150 hectare natuur afgebrand. Dat melden de lokale autoriteiten. Zo'n 200 brandweerlieden proberen de brand te blussen. Ook Turkije wordt getroffen door bosbranden, onder meer in het zuidwesten van het land. Daar moesten meer dan 1000 mensen geëvacueerd worden uit hotels en vakantiewoningen. Ook de branden in Spanje en Frankrijk zijn nog niet volledig onder controle. Vanavond brede opklaringen en nog lang warm. Vannacht koelt het af naar minimaal tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond de 30 graden. Vanaf vrijdag koelt het af, maximaal tot 26 graden met kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.

0: juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ HS, Steve W, Eve Solid Sounds, The Foxy Brothers en meer. Meer info en tickets, topradio.be.
1: Zij, zie je al een keer naar Famie Flora geweest?
2: Famie Flora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
3: Famie Flora.
2: Je moest groen en de pannen.
1: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.

0: Top 2. We make you move. Dit is top 2. Top headlines.
1: Goedenavond. Er zijn 5 mensen opgepakt in een groot onderzoek naar fraude met valse cryptobeleggingen. Het gaat om 2 Belgen en 3 Nederlanders tussen 27 en 45 jaar. Ze werden opgepakt in Griekenland, Cyprus en ons land. In totaal maakten ze meer dan 200 slachtoffers. Je hoort Lies de Bond van het parket.
2: Het is zo dat de criminele organisatie gebruik maakte van valse advertenties, waarin bekende Belgen, maar ook Nederlanders, lucratieve investeringen promoten. En vervolgens werden de slachtoffers opgebeld door valse accountmanagers van die valse investeringsbedrijven, die hen dan overtuigden om grote geldbedragen bij dat valse bedrijf te investeren. Alles verliep zeer professioneel via professioneel ogende beleggingswebsite.
1: In totaal stalen ze meer dan tientallen miljoenen euro's. Of de slachtoffers hun geld ooit zullen terugzien, is niet duidelijk. In Frankrijk zijn de 2 verdachten van de zware bosbranden in Fontainebleau aangehouden. Ze worden ervan verdacht het vuur te hebben aangestoken. Het gaat om 2 jongens van 18. Ze zouden elkaar niet kennen. Bij de brand werd al 2000 hectare natuur verwoest. Het vuur is intussen onder controle. En over een uur begint de 2e halve finale op het WK voetbal. Titelverdediger Argentinië neemt het op tegen Engeland. Sportjournalist Janko B.

Vanavond brede opklaringen en nog lang warm. Vannacht koelt het af naar minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond de 30 graden. Vanaf vrijdag koelt het af, maxima tot 26 graden met kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.

0: die technische vacatures nu nog altijd open?
1: Begint er niet over.
0: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
1: Serieus?
2: Dus niet zoals een interim kantoor.
0: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.

0: Nieuws.
1: Goedenavond. Drankproducenten kampen met een tekort aan kleine flesjes voor frisdrank en water. Komt door de aanhoudende hitte. Daardoor doen we vaker terrasjes en drinken we een pak meer van die glazen flesjes. Je hoort Jeffrey Dirks van drankenleverancier Depot 30.
2: Dit is wel fenomenaal. Nu gaat het heel hard. Vooral de hittegolf na de hittegolf zorgt dat de druk zeer, zeer, zeer hoog ligt. En de fabrikanten kunnen gewoon niet volgen. Ik denk naar de toekomst toe dat iedereen daar wel rekening mee moet gaan houden. Als we die zomers gaan blijven hebben, dat het volume gaat blijven stijgen.
1: De Federatie van Belgische Drankhandelaars erkent het probleem. In Frankrijk wordt de hoofdverdachte in de zaak Liana officieel verdacht van doodslag en verkrachting. Dat melden Franse media. De man van 41 werd vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Liana is het meisje van 11 dat begin juni dood werd aangetroffen in een verlaten graansilo. Eerder was er al een klacht ingediend voor zedefeiten met minderjarigen tegen de man. En rond deze tijd begint de tweede halve finale op het WK voetbal. Titelverdediger Argentinië neemt het op tegen Engeland. Sportjournalist Janko Beekman.
3: Op papier heeft Engeland een beter elftal of toch een betere ploeg dan Argentinië. Maar langs de andere kant, ja, Argentinië heeft Lionel Messi. En we dachten allemaal, ja, die wordt straks 40 op dit WK. Gaat dat nooit meer dezelfde Lionel Messi als 4 jaar geleden of de toernooien daarvoor zijn. Maar ja, de voorbije week heeft echt al laten zien dat hij nog altijd gaat toveren op een voetbalveld.
1: De winnaar neemt het in de finale op tegen Spanje. De verliezer speelt de kleine finale tegen Frankrijk. Vanavond brede opklaringen en nog lang warm. Vannacht koelt het af naar minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond de 30 graden. Vanaf vrijdag koelt het af, maxima tot 26 graden met kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.